Dit was die Duitse kerklied met Freudenzart, gesing deur die Nederlandse contralto A.V. Heynes. En hier volg nou een van die vele weergawes van die bekende Then Sings My Soul, of dan ook How Great Thou Art. Dit is die koortoonsetting en verwerking deur Mary MacDonald wat ek vandag speel.

was van die eeuwen. Kom maar en dans in de ster. Ze zien nooit het van de mooiste melodie van ver. Als jij vanavond mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je in de helder lig je heel voor. Die verliezen leeft ver achter, dus die toekomst is van die dansende ster.

die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dapper liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flamme in je hart, naar die Liebe blijft streef, zijn die Kerzen van gister, die tegen je lief. Je verliezen leef ver achter, is je toekomst wat we. Voor die dansende ster, wat een lukkige oorblik.

0: Is dit nie prachtig, nie?
1: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
0: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
1: Het iemand dit daarom al bykie gediens?
0: Natuurlijk, sommer hier, plaaslik.
1: Oh.
0: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit betekent dus een prachtmotor recht uit ons vloot uit.
1: En inruil?
0: Natuurlijk. Ons gee sommer veel financiering by.
1: Ja, oh, dis goeie nuus.
0: Enige vraag, ons het die antwoord. Ga na eiwiskaashuis.co.za of kom vat jou nieuwe kar vir een spin by een van ons handelaars.
1: Lekker man.
2: RSG, dis die een.

Dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat hij lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij.

is voor mij zo lief. Want die lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij zo lief. Ik wil securiteit, kom vind. Ik wil dit voel zoals een kleine kind. Dat die lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief. Dat die lief is voor mij, lief is voor mij, lief is voor mij, zo lief.

Psalm 5 vers 4 kan iemand daarmee aan gaan in daar zeker. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Kanetje, nu kijk je hier bijna gewoon. U komt naar kanetje. Ja, kom maar dit die domme. U komt naar kanetje. Kanetje, dit nu aan. Ik wil er gewoon aan. Ik wil dit. Ik ga aan. Ik wil net gaan. Dit komt naar. U komt naar het. Amen.

0: lei han von
1: Nova. Oh, ihr Vater, ihr
0: Elke Paket an
1: ist. Jesus Vater, ihr.
0: Devil was ist der Vater? Ihr Elke Plek war die Devil kommt. Da kommt no an in
1: Jesus Vater.
0: Da kommt Vater. Da kommt Jesus. Da kommt los. Aus der Welt.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, an macht das Buch. Ihr seid mir an, ob ich
1: Jesus Vater.
0: Ihr da kommt no in Jesus Namen.
1: Jesus.
0: Ihr Elke Blume.
1: Jesus.
0: Oh Jesus, ist die Ene, was voorzien.
1: Oh,
0: ja, maar zijn vader spreekt die karakter van de Devil.
1: Ja, vader.
0: En voorzien jou waar die jaloezie aankomt.
1: Oh,
0: in Jesus' naam, vader, dank je almachtige koning. Jij raakt nou je kind onmiddellijk, nou aan. Jij raakt mooie instel niet. Raak hem nou in Jesus' naam. Spreek daar die karakter, elke dromen.
1: Jij
0: raakt waar hij gedenkt dat er ongeluk komt. Ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Heer, dank je, breek daar die banden van de Devil. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak je kind nou aan, breek daar die karakter af. Heer, waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Heer, ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou, in Jesus' naam. Heer, kanseleer elke werken van die boze geesten, die gedachten van die Devil, en leken in die spoor. Heer, waar je kind vastgehoord, Heer, Heer, hij is beplant. Van God, Jera, waar uw plannen alles uitkomt. Jera, ons roep je, Jera, zet die hand op om en raak om met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jera, ook waar hulle gaan, ons vraag het in die wil van Jera. Jera, ons is, kom, zet ons handen op en ons prijs die daarvoor in Jesus' naam. Jera, ik zet hulle nou in die handen. Jera, stuur die engel om voor hulle te beschermen. Jera, waar hulle beweeg,
1: ja, Jera.
0: Daar is verschillende dingen,
1: oh,
0: omdat die Devil zo listig is.
1: Jere,
0: daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus.
2: FK.

0: Honor to see when all with the Nere Exca FM Arado Stasia platform than getting him, Bungan Gibore Kakohen, Narada Jawoku Hap, Chow, this TV audio canal, Ponasiki Ach in Nere gets a Kamadinum, Chakram with Wetama, Lakuide, Chakomago Chakska, Oman Tip, Europeox Musavanga, Kayakaman, Habanaka Water, Wood Kaiwako comes at T.O. Queen, Kuanajanate, we're closing the Kuanaji Dranga, T.O. Vetam, Dranga's work and your Kuanaha, T.A. Tamakan Kuet and Rakonum, Seusi Ota, Chadisha, which I can't come, Manu. Dango Tamachuin at the Hat Dranga Chacha Kambe, the Dranga Kongoon with the Chan, don't go to theatre. What's a class and it comes to Chasu, a quacker, a cake of the Taku, who with Machaho Hotel. He was carried and got to Hotel Taku. Sister Hanga Hag and Dodo Quay, a quacker, a close and a queen of Chos and Jew Swedema and his gem, not when I saw a other tokan, Teta Clacon Tecomagon at Swedema Gutta, as you get to Clacusu Osiki. Naka had it come. Karako Xkivemski, Kakakum, Kumka Kwanaha, Rado Tahaka Kamrono. Kare kam gitama tlaya ga terono tshwara teng no kofia nga wa teno kofia tshubuna nga kanywa tama ga kome kwana he e ga twa twa go re he khwena ga motho tama ga dome ga kome tse skin ga nge kome di kena ke nga tsa tswa tema tswana ta go nngwe veno ga kome ta ha gitama a ke nge nge ga eno tsuta kam di ana ja sino ga mi ya e di mi go nga ga ben e ga wa di motho ga ge veno a ga mu a go beto a so mo bori na nge nga ga jana ga mi ga di shara ke nyetu makombe ga radio station ngwe nyama go ata go ma go di pita TV go ma no ga nxa ga a ke tupi di ntong ka ga nja go yetena ta go TV o te go mo di gana go te thon ta go tat ke ma ke nga jano ga mi ga he na ngo ta ga ko e ka nxa go kwa tsene ga tsi ye khu ke ye tso ta ga nyetena ka ga ke nyego no mo ra ta ga yo ko 053831831 ski ga qama tena ga koma go ga o ya ga tsong ama khago sta maga nga seng go e sanga ne tsoma nga ta ga mde miya ga makoma nga go tsama ke ka kara go tsama ke ka kara ve tuna ke ka kara ve ana ja mo ne gbagala eno a je nja tsama ne khe go na tsheka ra ngaji a je gitso ama go tsiga bona ga ngwimka tsa ne kha e shiken a ta ke mbo re makhala na ja ga tega xkfm do me e ngongoro he ko no kwete mbungana o ya platform 10 ke ena nqa nqa go nqwa tso he no to tsame te o bere ga pa ya ka te o tla o kwa khwetse sika a go di ana go ya tse o se tsase go tiwa ete so re mate kom de go sikete o tla kwa kwa go tlo nde go di a te ie gara sa kya go di ke ie te a so re mago ta a mo te do di ana go nana go di tsena e ja wa go te tlo kwa he mo te o tla wa go dame ka sika te mo dame ka tla kwa go mo kona tsombe re wa sikete te tlo kona te o dame sikete tsane o ka e ganta ka sia go be ta ma gara na go di ana go na ke te tsauno ke o dame sikia ka no te ana o dame go koma go no te a tsama go tsama sikete te kere kara te o damski subusubu to ga a nte tla tora damje koma tvena anisi ja vandag ek het ver sister other top ken di workforce beamte en ose dorke presonet afdeling en SABC en ek es bior mosanga wat sal van middag di lekker kans kry om met harte gesels dat sy met ons vandag deel oor hand was en higiene sister baie welkom hier by Radio Sky FM kan ons denk of twee van so afken voor ons kan aangaan met ons geselskap.
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken, met wie gesels ek vandag? En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom, en dit help met jou gesondheid, want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is higiëne. Dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leg om te was van kop tot toon, maar kom vat jy 'n verkieslik hande was. Want hande is die ding, is die enigste
1: ja,
0: liggaam
1: en
0: mens se liggaam wat dinge baie vat.
1: Dit is die belangrikste deel van 'n mens om te was. Want jy vat oral. Hmm. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word, en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier kan dink om hande te was, is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar goeie seep, goed gesmeer op jou hande, en jy smeer jou hande tussen die vingers. Een mens moet het vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan een mens ontsmettingsmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alcohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan. Want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, een mens moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet onze families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, okay. Ja, afgeleid van met die antwoorde wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verdedelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek het jammer vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borsel tande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Bosemanga, wat sy met daar hier op Radio Sky FM gesaal sit, oor onze gezondheid. En baie dankie dat jylle ook aangeskakel het hier op Radio Sky FM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestanden. En kan ek graag dankie toe, kijk ek aan jou het, het nie tam siki, trouw Radio Sky FM graag te groeko, nou dit te anna swere mate die goe aankon en dat kwaakere, en dat kwaakere klaus en ritam. En dit ek klaakwa, se wo dit a venu tred, a tamaga tron, kan kon kon tamaga, dat ek klaire ta ina keng e se wo ta ina keng e o juanga ane za tere ta kwa na se wo an khuji kui kui konu se wo kui tokwa anwe eno kou dom gui kwe a si kui ha ta macha abre azika jante henu kwa cha kwa cha zika kwa na kwa sinye ma kwa cha kano don eka me khao ta kwa an cheka we eka om khao ta hima ama nita ka mwishwa bo kuri kuri ma nga keng tam teo se wo jete jara nu te kwa mwora sa zika nu te kwa kwa te nga kama nga korona zi ya kwa te kama siki kui wa ta maka nga di ngandu kwa na e te o yise da kwa keng e te nga wakoma kwa te kwa nga te mwishwa ki kasa na kwa te kwa kwa nye chanya mwote nita chanya mwa kwa te kwa ta aji te o e na kwa nge te kwa ta ma te kwa naka kwa kwa ra anga kwa te nga kwa di ngote uru na uru na kwa se te hinye te koji tengo hinye kwa te no te kwa uzi na kwa te rita kwa nga kaya kanto kwa uzi ta maka niti piyoro piyoks misa banga nga kwa nga kwa tuwa ta kwa ya kere nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa nga kw

ons lees uit Matteus 22 vanaf die verder vers 34. Toe die Farisees hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vasdruk. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaande is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is in die hele wet en die profete saamgevat. Genade en vrede vir julle en God ons Vader en deur die werking van die Heilige Gees gemeente met dat emika kwatamska. Nikuye otamo okomanya ove koma oha. Nikuye o a onya dibe ana komo kwe. Ta khunu hika he. Kazu hika he. Cha a. Oi para cha hibe. Na ti khode keri a. Komo kwe. Dala hika e mu. Ta ma hika ke. Cha oi ove. De te usa ki te ko be. Ta ma nga kuto to nita ti nga. To a. Moses it ara hi a khepte ka. Tuku ti hisa na kawa jete kiye ko be. Ta ma te nga wa ka yaka tromski. Moses aki ya nu ya kheri nahi Moses mkuye Moses kama total niki kheri na kwa nini kwena te ya kamo ote kuna unwogwe Moses aki ya ate nu tingate tuika kwa chaka kwa te kwa tuwa Moses mkilapela Moses manai kama nai ama te Moses malapela tuwa te kichakara kwa inkuwa Kan terus ada muanya nak. Tama tegi timam. Kali makan kerana anak aku tu kan jauh di. Terus watim am. Kali makan anak aku. Marto ante diri kasa kau kau am. Tepa kau kasa. Moses mangai lapera. Dia bukan yang tak itu di ngang kasa. Moses mungkin si keri nai. Kau nai itu teki areka. Kamu ada temu anai be anjaki. Moses mke akheri nae tiabe kuwa damgwae utote mikwitu yaka kwitu yaka aki akheri nae Moses mke Moses muwe muhambe te khakana kiareka pasala muna tingena ntuenda nimkwam ya nyuweki amki ya akheri nae awaka ntaka makungo gure tumuka temuwa hako anguji ok khakana toti gui drika kwe nako toti sika Cham kani ma cham nam, cham kau ma trek ama, cham koma ma cham hirudide yo kahata kani ma cham nam. Ada dinga, kamu ende uongo kwele amata. Tesi kheri nae, awaha. Tesi kheri nae, te koma kheri kuzi anki. Kuda ho imwe to di kheri, to tunka wa to dinga. Na mibe kahata kunka de te ya dawa. Takuwa kuwa kuwa kuwa cha haram total na si seret awaha. Nga daus khere denga nga te ya tsaka daus khere denga na mibe ya kasi berega si khere den a dawe tsa na mibe ya ku te khere po anta to a e guri te kai kwen tama te ki khere te a woga ti as mezer fik te ya guyo te ker ke ku te ker ke te ku le tama te ki khere na ko se ku khere na khunu tsa hi sa nga to tsa hi Nungeki tet on karani to ntamu analisir ku adam ko mi analisir natamnyete ndau ndatsa koro kukagwe ndatsa muwa akukagwe ndatsa kwakukagwe ndatsa kwitwi kukagwa kuti nince hito temu tin gaboya te kwete tangube to muwa adaw zikheri na kana Moses o katihwe Moses maqhawe o katihwe lapera Ta Moses mangai. Pasala muna tingena ntwenda kingai. Ama tse imibe tsa mitse. Kani mati amu khoma ta nyoma tikungu ta mitse. Tuwa hisa zi tkante ta. Kani maka ntwe unu.
tekoma a gobe to abel tekoma atama tekoma a gobe nxa into temon te ufa inta kimiyeko nde ukwana nxiki yisezuma ntwa yaqala tatemusa nde ukwana antwa ya nxintwa yisezuma ntwala to akeri nabe gokwe ntwa gobe ankwana to akwara ana gotei kani miyeko yisezi minye ikwana a akwana yisezuma ntwala Tengwe ki ngabe aja kwa kwe ka yise zima kwa rata. Anakwa yin. No kakwa Musa, kakwa anakwa yise zi aare ta. Akwa akwa kiara yin. No yise zi. Akwa anekwa aya nga yin. Akwa akwa yin ki dure. Kakwa anekwa yin ya otoro kwa yise zima kwa rata. Aja kakwa huto kwa rata kumbe. Nge kakwa kwa tinsi kwa emu ka haare ta. No kodi leke. Kani kwa na aha ji. Kwa nkewu. Kwa na akwa kwi kwi nga yin. To ande wa yise zi kwe rata. Kamuskuru sekin oh kuto to hinga din karma to koma agore adam yise sa kya tawe kamuskuru sekin oh ni fersiski ya tawu kare an adari te koma na kotia hi adata enga tama te koma na tata ta kone nge ti minyan gaji ni nge ta wogo yise sima anabe mkoma maki kheri le ta wogo onwa koma kheri yise sima kama abe kwana Takoma ako tsahwe yise sincitsa di kwetsa tsubeta dokoma atamsika tsaande dawo ntsadinta kamiende do yise siya kheri nei dawo tsaka karai to ate kya kheri nei dawo yise simbo nce ncam kukwanaka yancitsa tsunye iteki to ate teka tekono tekhere kwiri ncitsa kha adawe yise sikhavana ncha ya tsaka karai nakwane Tengo, chadom ye kuku yuka chano chalapa. Chanam kako kuka chalapa, tinare te, tukam te, te lapra to chakram tengabeko. Lapra ti, chat oko kuku. Lapra, muoko, yisesim, ya herineki, dawe, ya nyamako, nja shama kota kumu kwana. Nuwa anki kumu. Herinako oti kwe kwana zaka. Kherina go tego jeo go tsena tse iti kwe kwanaki ga a ma jao tsaganda ma go to ene to di tswere ma to ene kala mu yise sa sa inja ke ki kherina e dawa ne ki ya kherina e te Moses mki si kherina e ma Moses ki ye tsani ma Moses ki ye no sa ama kwa kwa ne mko ma nu ko re pa sala mo na tinga ne tena ki ma ma ki ye tsani ma ma ki ye no a ma khabana ga kungu inja ke ye to kama Kani ma tsa tsita ma tsa aro na takati. Akwa tsa nye ga tsa hita ga tsa kio re kho. To mudo. Te la para go omboro ngara te sa kani ma te khao. Ta ma mboro ngara te te tsani. Na oro sa nego. Ti koma te. To mi ga anda ga to yen go beta. Ma oro sa nego na. Te la para go nne o ki ya go no omboro ngara te o khu o he o tsam ku o he o na ti o he. Ta ma ga te a go juga ti. Na orasa ngomu yo orasa ngomu na tsambo nga tsa antabere dawo kheri na kwa ngomtsa kwe ngoti ise sitinqa a gore go tsambo nga kwe mboronga na sa doti tregu ke antwa makomboronga te goti ti gong nga e ga ti mube ti gong ti sha ga susan ga mende do ke ne mantsa te sha ma go Kyar ki ko to che ga kumo kyare ti e. Ti kama te ma. Te kumo kyare to ta ti mo. Kyar ki rade to. Te kumo si ta iti a te kheri ta ti te kyare se ne yaano. Kawa na te kumo te si ta iti te. Te kumo te ma yise se nisa sa e dao suka te kumo ta. Hinto te cho me. Pi cha am kyan ma na ko nga. On se fader te yo ka ga. Vaten di yemales. Lati nam kha ilak vor. Lati kone kere ki kom. Laat die wel geschiet, zoals in de hemel, net zo ook op de aarde. Geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons schuld. Zoals we zo geschillen naast vergeven, alleen ons niet verzoeken niet. Maar verlos ons van die boze, want dan u behoort de koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ga nu. Dingen de kwaak wie hè, tsam wazam tsa jam ginuima. Muy go kanye kuiba
Jane zao de guanam ku, kenimanda miyeng, cha ha omboronga, ha kenim ki kasa na gu. Tapo, nimua ka ramua down za kenimatia sama hoi. Joabe, mizagati de kiri. They mut your nasty lifted head at the miyahoi. Toa, he says, this cruise, kiram, oh my boy, kawe anzeha. Tamate muni. Ya, I would take kosa na guano. Mandami, Ramataka, and Ramatuikus and Kum. Tadam, Hadam Boronga, Hamkira Kras and Aku. Hadogunu, Ramataka, Akogu. Akwan and Linda get their guns at Yuanis, Yen Yuanis Yen first near. Mar as once on Sundas Belay, he has a throne a verdeger. He vergeve ons on Sundas and reinach ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie. Gesondigheid nie, maak ons om tot alleenaar en sy woord nie in ons te agudja te moe. Nie keridja. O korosan o e, die kerem dek une ki ga amiede. O korosan amudinu, ka dem borunga, twee kawaka, tun kawako, ka kerem ki karano, kerem ha kwarana mawa. Tamakamu diyo, Nin here de Guanaga, Nidata here de Kanemata and Boronga, Takaban Boronga, dear Ogo Adaha. Amen. Dinga de Kanem Quetoe, take a canem quet at this and go take Kamano, take Kanem Tuasio, Kanem Tuato Tiha, take at the way Tue Karata, Tamara into the caricature. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagde Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en terwyl hy neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in een Heilige Gees, ek glo in een Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees in een eeuwige lewe. Ga dag het he. Dank je, Heer Jesus Christus, dat ons tijd het en geleentheid om u te kom aanbid. Heere, dan bid ek die mensen wat nog nie geleentheid het nie. Heere, ons allemaal is u skepsel. Help om ons een dag van u baie goed en beter te kan verstaan. En ons allemaal wil graag u kinders wees. Dit vraag engel genade van Heer Jesus Christus. Amen. Laat gaan nu. Daar hoe nu, denk ik aan, koor ik aan, gaan nu, ja, oor dat we tegen gaan.

Quando que na? Que o caso que tem quando a di? Quem é que está mais até o caso até meia de no? Me dá até meia já claro, tô já agradando. Agora, tô um gam que nem que. Quando me dá um gam, já há bem que nem gam minha coisa de doce. Tem que o como na yata no yoga que nem até um gam, tinha de há bem que nem gam minha coisa. Tchau hein? Zai, tun kom na makwe, kuwa niye de kwana ikara. Nga da te ngwikwe. Toa tuwa, tindewe. Toa tutamzika, kwe chakara niye tobe kuwa. Toa muaka tutamzika, kwe na kuwa niye kwe. Khamihita ti kwa nasika. Toa tutamzika, kwe na, nga, kwe na niye kwe kuwa. Kamna deve kwana tuye kwe de kre de kwana gany. Di doga de ah te kitwala ho. Tehi de ti kwana. Ten a kriye gom fersi ma tuye korantier swai fan af di dertin de fersi agi te kriye gom. Te kriye nyo kwana ka te kwara angaski. Te u kanitam di yonga an. The more of a clever go, Janem the clever twin aka. Who a bear or humber in the summer or a day down. It has yet one guy and into a dead home, eh? By the Yamota, the ha hat, the yaw that so quana, the yaw or wa, kate krika, yana de trow, natu o, jaw with the car. To te koma a kwere kwena teo na kriya kriya khakle hete kwene ata na kriita khana a kwena teki kala kriji mba te mkwi ma te tre mtrunum te ya ama kha oka khate kriyeta khate kriw kousa khate kriw takwe te kriw kote kha kwisi tama Dear Quaranama, thank God I got a new boy, Tom Twinsky. Amen. In Christus vervoeren was, was ons dit voor God. Als ons bij ons verstand is, is ons dit voor de Heer. Die liefde van Christus dring ons. Omdat ons tot die inzicht gekomen het, dat een voor allemaal gestorven het. En dat betekent dat allemaal gestorven het. En hij heeft voor allemaal gestorven. Zodat die wat leven, niet meer voor zichzelf moet leven niet. Maar voor hem wat voor hen gestorven het. En hij die dood opgewekt is. Ons beoordeelt dus van nou af niemand meer volgens menselijke maatstaf. Nee. Al het ons Christus vloeren volgens menselijke maatstaf beoordeel. Nou beoordeel ons om niet meer zo niet. Iemand deel ons om niet meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dingen is voorbij. Die nieuwe het gekomen. Dit alles is een werk van God. Hij heeft ons door Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van verzoening toevertrouwen. Die boodschap van verzoening bestaat daarin dat God door Christus die wereld met homself verzoen het en die mensen hulle oortredinge niet toereken nie. Die boodschap van verzoening het hy aan ons toevertrouwen. Ons tree dus op
als Gesandte van Christus. En dit is God, wat door ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en jamiete an aga tat agwenu nanu te kanimdi an agwe kanimdi ate teo te koma adin ten aga kwenye kwa ten an agwe te nanu te diwe te tun kwenye tingade nyambo kwiti tsa a kretere kera koma anga sa kya ata muti tsa akwa naka kwenye kwenu tsa a sa akwa nakwe kanimdi no nani kata kwenye teti nanu tsa tun kwenye di tsa khatibe tina tsa koma be agisi nda agi miye te te komu nda miye te agi kwa akwa la te koma tsa a anu kwenye akwe ti tsa dira tsikatsibe khatsi tanko yana gwaeno khatsi anda khatabe tsa tun kondi le adami mahudo tenge bete koma ati kwana aja tsa kwe masambe tsa utsaka hi a tsa nwen kondi sikara tsa tsaka kondi tsa nwen kondi khakam tsa kara kondi tsa kara vendi tsa kara vena tsa aja hukasa tsa kwana sika Chakara vena chakoko chakasa di ata koma ante chakuo koma ante ti chanundi chare mnam kuwe te a hika te tun kwena ate muka chare mde mnam kuwe te kiti tam chare mchaka kwena he te a tukara hi mte ti ansi za amsen ma ata miete Te ahikate, te hikarako te koma akate. Tuiham koma, te akwenki, oka sani. Hito temu, tuiham koma, te akwende kwanaki, oka sani. Tuiham koma, oka hi, te akwende kwana o. No, ankara tekere ni chakom, tuiham koma, oka sani, te akwende kwanaki. Tuiham koma, oka hi, tia kwen, de kwa na o. Nde kwa na hisa, kwa na kuida osa, kwa na kuida osa, tia kwa na tina, asa tuika dasu waka, o in kwen sikaka. Tingate tia kwi kwisa. A kwa na iki tia kwena, oka hi, yoka ha, tuiham koma, Oka hi, oka, oka sani, tia kwenu. Tuiham koma, oka hi, tia kwenu kwa na kusiki. Akwa na ki, tia kwena. Oka wakwa hi, yoika ha. Tako, tia kwenu, oina. Harakana, kaya tia naka, tane kwa hi, yoka ha. Tingako, wei, tingaka kwa kwa kwa Tengate uzikite kwenye makuita. Tengate mwenye kuhishu kia ikhete kuma. Tuiha mkoma oka sani tia kwenye kwa naiki. Tuiha mkoma oi tia kwenye kwa naiki. Tia kwenye oka wakwa hii tia kwenye tane kwa hii yoka kwa. Ngate teo doe teo kuma ate tuka kwa naiki. Tekan koma sa kya adama. Nenda anta kata koma a. Nyamka kuima. Tuiham koma. Oka sane hi. Tia kwenu ki. Tuiham koma. Oka hi. Tia kwenu kwa nai o. Tia kwena. Tane hi osuka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tani tam. Na uwa nyuki ata misa nete.
Tuiram koma, tia gwenang oma. Tuiram koma oga santia, tia gwenang oga tani. Oi, hakuinsa, hakuinye wosa. Hakuinye wosa, tuiram koma, oi. Tuiram kom, hakuinye wosa, oma inta. Hakuosa, tuiram koma, oi. Tuiram kom, hakuinye wosa, oma inta. Hark, oh, I hear you.

0: Kom sit, Frans. Dankie, pastoor.
1: Ons het jou en Sunny lanklaas gesien.
0: Ach, pastoor, die duivel het een bykie die oral begin gekry.
1: Ja, mevrouw Vermeulen het my so vertel.
0: En Sunny drink weer, pastoor.
1: Een vrou kyk op na man.
0: Ja, Sunny het begin en neerkyk op my.
1: Jy nou terug by haar?
0: Ja, ek is, pastoor.
1: Het jy gebid?
0: Dit is maar moeilik, pastoor, weet dit.
1: Gaan jy weer AA te kom?
0: Ja, dis die plan, as het reg is met pastoor.
1: Die Here se arms is altyd oop, broer.
0: Ja, pastoor. Pastoor, ek het lelik opgeneem, pastoor.
1: Wat het jy aangevang?
0: Dis die drank, en een dobbel. Ek dink ek het gesteelde goed verkoop, en die sien wat my gehelp het. Hy het ook nou sommer net verdwijn.
1: Hey, broer. Hoe bedoel jy het net verdwijn? Ja,
0: dat is een baie lang story, pastoor.
1: Het jy iets onwettigs gedoen?
0: Wel, ons het zelf ook een verkoop wat my gesteel is, pastoor, weet het.
1: Dis een saak wat jy met die politie moet bespreek, Frans.
0: Maar pastoor, ek moest nie vir hulle sê ek het gesteelde goed verkoop nie. Hulle is aan my opsluit en dan wat van Sunny?
1: Ek kan jou nie daarmee help nie, Frans.
0: Oh, ek sien. Daar is iets waarmee pastoor my wel kan help.
1: Het ek hoor, broer?
0: Wel, dit is Rachel.
1: Jou dochter?
0: Ja, pastoor, sien, sy werk by een vieslike nightclub.
1: Ja, klets het zoiets genoem.
0: Hy klets praat dan by jou, pastoor.
1: Was jy al by die nightclub?
0: Nee, ek wil juist gaan, maar...
1: Jy vraag my om saam met jou te gaan, broer?
0: Dis wat ek vraag, pastoor. Pastoor, sien, ek nie kans om alleen na te stap nie, maar ek weet, ek moet iets doen om my kind uit te kry, pastoor.
1: Ek kan nie by so een plek ingaan nie, Frans.
0: Die Bybel sê, Jesus het in sulke plekke aangegaan.
1: Ek is nie Jesus nie. Nou ja, God vergewe alle sondaars.
0: Sal pastoor net saam gaan, maar dan kan pastoor buiten wag.
1: Wanneer wil jy gaan?
0: Maar ons kan vanavond sommer gaan, pastoor.
1: Maar goed, ek sal jou vat, maar ek wag buiten.
0: Kan pastoor nou vir my bid, asseblief?
1: Ja, kom ons bid, broer.

0: Pieter, hier is lang al squalte.
1: Ik wil met jou praten.
0: Kom maar binnen dan. Nee, nou, dat is wat.
1: Hij is vroegochtend dan staan met Frans op.
0: Van wanneer af staan? Hij is zo vroeg op.
1: Die is weer vol plannen.
0: Ten goede of kwade?
1: Tijd zal leer.
0: Die droog die borden van me af.
1: Jij hebt Pieter breakfast gemaakt?
0: Natuurlijk eet ik.
1: Gezonde breakfast. Jij is bezig om te spoilen.
0: Nee, maar die arme kind is niks gewoond.
1: Waar zit ik die borden?
0: Los me net daar aan de kant.
1: Ja, zo'n vrouw is het zijn baard afgeskeer.
0: Voor wat doen hij dat?
1: Ik moest zijn haar ook snijden.
0: Hij lijkt zich nou meer mens.
1: Wat is jouw plan met Pieter?
0: Huh? Wat bedoel jij, wat is mijn plan met Pieter?
1: Je het laatst gedreigd, je gaat die welfare bel.
0: Ja, in het cel, als jij en Frans weer zo begin zakt.
1: Frans het al voor een week klokje gedrink nie.
0: En jij, Sammy? Huh?
1: Je gaat niet voor Pieter van mij af wegvat, die kids.
0: Niemand gaat Pieter wegvat nie.
1: Dat is die idee wat ik krijg.
0: Luister jij. Die arme kind het jare laatst bietjie ordentelijke aandacht gekry. En als ik het voor hem kan gee, moet jij dit aanvaar.
1: Ik blij nog zijn ma, kids.
0: Dus hoekom hy nog hier is. Hoe zal jij reageren als die welfare hom kom vat? Huh? Hij sê vir my, julle is achter met die schoolgeld ook.
1: Ja, Frans het gesê, hy sal het uitsoort.
0: Waar krijgt Frans skielik al die geld? Is hy nou nog tegen mekaar met cellfone en goed saam met Nico en hy moelman?
1: Nee, maar Frans het van die geld uitgehou.
0: Ah, want het gaan nie vir ewig hou nie, Sanne. Sorg dat hy die schoolgeld betaal.
1: Hy sal. Ek wou net vir jou kom sê. Ek is nog Pieter se ma.
0: Sanne, ek wil nie jou kind van jou wegvat nie. Ek probeer net help. En ek weet ook nie al dag hoekom ek het doen nie. Maar Blikkies, ek groot hoop vir Pieterkie gehad. En ek probeer maar net aangaan met wat hy vir julle probeer doen. Sien, daar laat jy my nou weer tjap kom. Sit die ketel aan en maak vir ons tee.

Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt van uit die baai. Kom ons begin die program met hierdie 2017 lied van Tony Jackson.

Dit was Tony Jackson met Do I Ever Cross Your Mind. Vanaand se country program bestaan uit musiekversoeke wat ek via sosiale media en e-posse ontvang het. Soos hierdie van Hoyt Axton en Renee Almond, gevolg deur Caroline Depree.

0: Dit was Caroline de Prim met Nickels and Dimes en voor haar was dit Hoyt Axton en Renee Almond met hulle eie 1974 treffer Bony Fingers. Ons eie Gary Bryden het die snit ook in 1982 opgeneem. Kom ons luister nou na Dolly Parton as ook Don Williams.
1: Hello God, are you helping?

Dit was Don Williams met Where the Arkansas River Leaves Oklahoma. En voor hom was dit Dolly Parton met Hello God. Hier is Ronnie McDowell. En naam is dit Stonewall Jackson.

Dit was Stonewall Jackson met Waterloo en voor hom was dit Ronnie McDowell met All the Women. Kom ons luister nou na die 1952 snit van Slim Whitman.

0: Dit was Slim Whitman met Indian Love Call, wat vir die eerste keer in 1924 gesing is tydens die musiekblyspel Rosemary. Kom ons begin die tweede gedeelte met hierdie snit van die Highwaymen as ook Keep Moore met If I Was Your Lover.
1: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested as he

Dit was Keep Mermaid, If I Was Your Lover, en voor hom was dit die Highwaymen met Ghost Riders in the Sky. Ek kon ongelukkig net die lewendige optrede weergawe van die snit kry. Jy kan ook saam kom kuier op my sosiale media platforms, soek net vir Jacques Arendt op Facebook, Twitter, Instagram en deesdae ook op TikTok. Kom ek bederf jou nou met Sias Reyneke, as ook Keith Whitley en Laurie Morgan.

Dit was Keith Whitley en Laurie Morgan met Till a Tear Becomes a Rose. En voor hulle was dit C.S. Reyneke met Sproetjies. Die meeste van vanaandse muziek is versoeke wat ek via sociale media en e-posse ontvang het. Ek hoop jy geniet vanaandse keuses. Hier is John Denver as ook Vanjie Koke.

0: Dit was Vanja Koke met Barbara's Daughter. En voor haar was dit John Denver met Some Days Are Diamonds. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Alan Ladd, 18 Wheels and a Dozen Roses, as ook die instrumentale lied The Good, The Bad and The Ugly. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Bay.
1: Charlie's gotta go.